0: het is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Ook niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt. Maar is dat niet goed? Is dat niet beter?